0: KWSC, your music authority in Wayne, Nebraska.
1: Okay, dit is een nieuw nummertje, 1367.